Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Dat met kristallen glazen is aan te vibreren in de lounge. Wat krijgen we nou?

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door te plafond heen loopt, vooruit! En je moet een beetje agressief worden, dat mag best, want we zijn hier bij de gym en we zijn hier niet bij de balletclub.

0: verdomme avondscoop boven je kont.
1: Pure winst! Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. We gaan met z'n allen! Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Pure winst! Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. We gaan met z'n allen! Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom.
0: Dan hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We mogen best, maar we zijn niet meer in tune. We gaan met z'n allen.

van kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut.

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want met kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge. Maar klaar.

0: Rufen Sie mich einfach an und Sie haben eine Party, die Sie nie vergessen werden. Telefon 01577 1089 478. Die Party kann kommen.
1: Goodbye.
2: Superset bossen rug doen. Wat je daarmee krijgt is een zieke pomp gewoon in het hele bovenlichaam. En dan gaan we straks de kroeg in. Kunnen we zoveel zuipen als we willen. Vallen we nooit om. Nooit meer naar huis. Groeilekker. Gaan we goud. Breek de tijd.

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door het plafond heen loopt, vooruit! En je moet een beetje agressief worden, dat mag best, want we zijn hier bij de gym en we zijn hier niet bij de balletclub.